0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Ik ben Marleen Kaufman, ik ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

in de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud app.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Iets te melden, reageer, app ons 0496 87 23 83. We zijn er voor jou, jij en

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek Boxsprings uit eigen productie en geniet van 20% tot 40% korting op alle matrassen en vele Boxsprings. Bij aankoop van een complete Boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
6: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden. Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekkere eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel. Met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 535453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
7: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
9: Bruisend Lommel.
10: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel van Trend.

0: Een lommel, dat is winkelen met een glimlach. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
1: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
2: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
3: Liefde voor Limburg. Mijn naam is Nicky Haaien en mijn liefde voor Limburg is er altijd geweest, omdat ik eerst en al ben opgegroeid in de streek zelf. En het is een hele mooie streek met heel veel warme mensen, waar je ook gewoon een zalig gevoel van krijgt. Iedereen is vriendelijk, is aangenaam en je hebt natuurlijk een hele mooie regio waar je vol gebruik van kan maken. Heel veel natuur, dus het is heel leuk om daar te vertoeven.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A, bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Mobitech, dakdragers.
2: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
3: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen. Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
1: 15 oktober. De rijdende poffertjeskraam.
5: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
4: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.
6: Limburg, trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

Ik ben Steven Matthij, burgemeester Stad Peer. En mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn, waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt. En vooral ook waar je kunt genieten, zoals bijvoorbeeld in de Stad Peer, van een historisch centrum. En als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

0: miserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip! Een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
1: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.

0: Zorg nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
1: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
2: Een geurend tasje koffie, een krakend koekje daarbij en onze gouden hits. Fijne ochtend en veel luisterplezier van je FM Goud.

mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

superhits uit de 80's en de 90's die iedereen kent. Maar ook de vergeten pareltjes. Je hoort ze straks weer. Tussen 1 en 2 in de Flashback Show. 1 uur non-stop genieten na de lunch. Mis het niet.

0: De Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30. De deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Julier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Vijvercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op vijver-cool.be. Like ons ook op Facebook.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: www.jansinteriorkeramiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Ja, dat is ook zo. Hè. We lijken allemaal zoveel op elkaar. Ook al wil de politiek ons soms anders doen geloven. We all are one van Jimmy Cliff. Om met dit uur aan te vatten van de Early Birds.

De digitale radio van Limburg met OMD en Souvenir. We zitten sinds enige tijd ook op TikTok. Wil je ons ook daar volgen? Doe je goede daad voor vandaag. Dat zouden wij geweldig vinden. We zaten natuurlijk al een hele tijd op Facebook, op Instagram, op LinkedIn en nu sinds kort ook op TikTok. Jawel.

serie. Troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen. Van de enthousiaste

0: sfeerproeven in ons Café Miseri. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
0: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving.

0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van zusteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
1: Fevercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Dassault airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
2: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Heerouteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
1: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
3: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
4: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
5: Liefde voor Limburg. Hallo, ik ben Doreen Erikens, cultuurfunctionaris. Liefde voor Limburg betekent voor mij een gezellige avond beleven in de Zeepziederij.

0: Strakjes tussen 1 en 2 kan je weer een uur non-stop genieten van klassiekers en vergeten pareltjes uit de 80s en de 90s in de Flashback Show. Zoals Babyface, daarnet How Come How Long uit de hitlijsten van 1996. En dit was Alex Warren, die heeft op dit ogenblik een dikke hit te pakken met Fever Dream.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Verschillende gemeenteraadsleden in Sint-Truiden hebben een anonieme brief ontvangen waarin sprake is van toxisch leiderschap binnen de stadsadministratie. De brief vermeldt onder meer een onveilige werkomgeving, dreigmails en grensoverschrijdend gedrag. Burgemeester Ludwig van den Hoven wil geen gevolg geven aan de anonieme klacht. Schepen Marijn Gijs benadrukt dan weer dat het welzijn van het personeel ernstig genomen moet worden en wil de bestaande klachtenprocedures en welzijnsmaatregelen opnieuw evalueren. 6 Limburgse bibliotheken slaan de handen in elkaar met Hogeschool PXL om jongeren opnieuw meer te laten lezen. Met het nieuwe online platform Lang Lezend kunnen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers leesactiviteiten vinden, uitwisselen en zelfs toevoegen. Aanleiding zijn de dalende cijfers rond leesvaardigheid bij Vlaamse jongeren. Het platform wil scholen en bibliotheken ondersteunen om meer leesplezier en leesmotivatie bij kinderen en tieners te creëren. De zoete zomerzone op de Grote Markt in Tienen krijgt overwegend positieve reacties, maar zorgt ook voor klachten over overlast. Dat werd besproken op de laatste gemeenteraad. Volgens Vlaams Belang raadslid Daniel van Luiten zijn er geregeld problemen met zwerfvuil en avondoverlast rond de speelzone. Burgemeester Jonathan Holslag erkent die problemen, vooral na 21 uur. Overdag blijft de zone populair bij gezinnen, maar de stad onderzoekt nu of bijkomende maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarden. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.
1: Je hebt goud in je oren.

It's Midnight in Chelsea, Jan Bon Jovi, de liefde voor Limburg. Dit is FM Goud Limburg. Goedemorgen. Vandaag is het internationale dag van de vertaling. Dit jaar draait die onder meer rond taaldiversiteit en het recht om begrepen te worden. Begrijpen ze ons Limburgers overal? Want ze zeggen altijd dat wij traag praten. Hier in het noorden van Limburg valt dat mee. Midden-Limburg, Zuid-Limburg, oké. Daar praten mensen meestal een beetje trager. Maar we hebben natuurlijk ook typische Limburgse woorden die iemand uit West-Vlaanderen bijvoorbeeld absoluut niet zou begrijpen. Waaraan denk jij bijvoorbeeld op dit moment?

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FMGOUD en krijg 20% korting.
4: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
7: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere, natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: Inge Bakke, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakke beter kennen op www.ingebakke.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
9: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
10: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De harrelspecialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidenstraat 21 in Meeuwen.
11: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: Interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
5: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Beheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Welkom terug, deel 2 van de Early Birds, samen met leukzwembad.eu, de zwembadbouwer van Limburg, die intussen ook de verkoop van 2027 begonnen is. Dus wil je een zwembad, dan weet je wat je moet doen. Hey, welkom, Viola Wills, if you could read my mind. Oei, de enige die mijn gedachten nu redelijk goed kan lezen is mijn ChatGPT en zeker de historiek. Ik raad je niet aan om daar eens in te gaan grasduinen, want daar kom je de raarste dingen tegen.

Dat immer beklijvende Leningrad van Billy Joel. Ja, wij hebben natuurlijk liefde voor Limburg en liefde voor de radio, voor dit fantastische medium. En over radio gesproken, de Britten hebben natuurlijk BBC Radio 1. En Radio 1 is jarig vandaag. Hij is begonnen op 30 september 1967. Dat is 59 jaar geleden. BBC Radio 1 is het antwoord geweest op het succes van de Britse piratenzenders in die tijd.

0: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: deskundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
1: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen

0: ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
1: RMR Project.
2: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Projects.
2: Maakt van ieder project een erezaak.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
4: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
7: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
9: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
10: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
11: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Onderweg in de ochtend in Limburg Likido met Narcotic and the Wreckin' Bone Man. I'm only human after all. Ja, after all zijn we dat natuurlijk allemaal. Ja, dat rijmt. Nu eerst een update van het nieuws uit Limburg. Iedere ochtend rond 7:30 en rond 8:30. En nog eens in repeat rond 9:30 en 9:30.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Slechts 4 op de 10 pendelstudenten in Limburg kiezen voor het openbaar vervoer. Op campus Diepenbeek zakt dat aandeel zelfs naar 3 op de 10. Dat blijkt uit een mobiliteitsenquête van de U Hasselt. De belangrijkste reden, de reistijd. Studenten zijn met de bus gemiddeld dubbel zo lang onderweg als met de auto. Volgens mobiliteitsexperts is er nood aan extra investeringen in het openbaar vervoer om de achterstand in Limburg weg te werken. Vlaams minister van Onderwijs Suel Demir zit opnieuw op de schoolbanken. De N-VA-minister uit Genk is gestart met de lerarenopleiding aan de hogeschool PXL in Hasselt. Ze volgt een verkort traject van 60 studiepunten in het avondonderwijs. Demir, die al diploma's rechten en sociaal recht op zak heeft, wil zo de praktijk van het onderwijs van dichtbij leren kennen. Of ze later ook effectief voor de klas zal staan, is voorlopig niet bekend. In Zuid-Leeuw is een vrouw voor de rechter verschenen omdat ze haar buren jarenlang het leven zuur zou hebben gemaakt. Volgens het parket zorgde ze voor aanhoudende overlast door te schelden, lawaai te maken en eigendommen te beschadigen. Buurbewoners spreken van jarenlange terreur, waardoor verschillende gezinnen uiteindelijk verhuisden. Uit een psychiaters onderzoek blijkt dat de vrouw kampt met geestestoornis. Het parket vraagt daarom haar internering. De gepeerde gezinnen eisen daarnaast ook nog een schadevergoeding.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarden. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.

Jabbedabbedoe. Als ik het zo zeg, is er niks aan en je moet zeggen jabbedabbedoe. Dan heb ik het natuurlijk over de Flintstones. Meet the Flintstones. Ken je ze nog? Fred, Wilma, Barney en Betty. Vandaag in 1960 kwamen ze voor de eerste keer op televisie. De Flintstones zijn dus 66 jaar oud.

0: 180.
1: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting. Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste

0: Sfeerproeven in ons Café Miseri. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Sarah Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
3: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
6: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
7: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
8: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
9: Ik ben Björn Verhoeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: Vintageboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling. En dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburggevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Hey, Nele fijne woensdagochtend. De werkweek is alweer half, hè. Zo snel gaat het. Tot 11 uur ben ik bij je vanochtend. Met Aerosmith dit uur, met Johnny Logan en ook deze van The Police. King of Pain is dit. Goedemorgen en welkom, hè.

Een goud kerstshopping, die komen al heel goed binnen. Hè. We gaan 19 december naar Bochum in Duitsland. En wil jij er ook bij zijn? Ja, dan zou ik zeggen niet te lang wachten. Want de mensen die al meegeweest zijn, die weten het. Dat is altijd heel gezellig. We spelen ook een quiz op de bus waarbij je leuke prijzen kan winnen. En als we terugkomen van die kerstshopping, dan maken we er in bus 2 altijd een feestje van. Dus wil je erbij zijn? Gouden kerst in

0: Een chapeau langs Paul Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: Zeg, Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
2: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
4: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleesal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
5: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
6: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digital.

0: bol.com. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken? Dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
1: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
0: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
2: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meerve in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
3: Liefde voor Limburg.
4: Hallo, ik ben Jovali. En liefde voor Limburg betekent veel voor mij. Ik zou zeggen, ik kom graag naar Limburg.

0: is het regioradio nieuws.
1: Verschillende gemeenteraadsleden in Sint-Truiden hebben een anonieme brief ontvangen waarin sprake is van toxisch leiderschap binnen de stadsadministratie. De brief vermeldt onder meer een onveilige werkomgeving, dreigmails en grensoverschrijdend gedrag. Burgemeester Ludwig van den Hoven wil geen gevolg geven aan de anonieme klacht. Schepen Marijn Gijs benadrukt dan weer dat het welzijn van het personeel ernstig genomen moet worden en wil de bestaande klachtenprocedures en welzijnsmaatregelen opnieuw evalueren. 6 Limburgse bibliotheken slaan de handen in elkaar met Hogeschool PXL om jongeren opnieuw meer te laten lezen. Met het nieuwe online platform Lang Lezend kunnen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers leesactiviteiten vinden, uitwisselen en zelfs toevoegen. Aanleiding zijn de dalende cijfers rond leesvaardigheid bij Vlaamse jongeren. Het platform wil scholen en bibliotheken ondersteunen om meer leesplezier en leesmotivatie bij kinderen en tieners te creëren. De zoete zomerzone op de Grote Markt in Tiene krijgt overwegend positieve reacties, maar zorgt ook voor klachten over overlast. Dat werd besproken op de laatste gemeenteraad. Volgens Vlaams Belangraadslid Daniel van Luiten zijn er geregeld problemen met zwerfvuil en avondoverlast rond de speelzone. Burgemeester Jonathan Holslag erkent die problemen, vooral na 21 uur. Overdag blijft de zone populair bij gezinnen, maar de stad onderzoekt nu of bijkomende maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarde. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Komende nacht stroomt er iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.

0: jaren zitten. I Don't Wanna Miss a Thing uit 1998 hoorde je Aerosmith. En zometeen krijg je Kallio. Of Kallio, ik weet eigenlijk niet goed hoe je het moet uitspreken. Wat ik wel weet is dat de titel Way Down We Go is.
1: Oh, Father, tell me

0: Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
3: Miserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële Open Kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Bespaar op energie, bied op comfort. Energiecenter Geuns.
6: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
5: Energiecenter.be.
7: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
8: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
9: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
10: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
11: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
12: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken. in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
13: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

Mr. Johnny Logan, met een nummer dat we allemaal wel kennen, denk ik. Hè? Hold Me Now. En misschien zeg je, ik vind dat allemaal een beetje melig, dat nummer. Dat kan wel. Maar ik durf toch stiekem wedden dat je een beetje hebt meegezongen. En dit is Holly Valance met

0: Vooruitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Woensdagochtend, even over 10. Misschien heb je tijd voor een koffie of een theetje. En samen met mij te genieten van een nummer uit 1986, wat je ongetwijfeld kent. Dit is Madonna en Borderline. Goedemorgen!

Ze viel gisteren in de prijzen, hè, deze Madonna, want samen met Sabrina Carpenter heeft ze de MTV Video Music Award gewonnen voor beste samenwerking met het nummer Bring Your Love. Kijk eens aan. En deze Eddie Cochran, die wil jou aan het werk zetten. Come on everybody is dit. Goedemorgen.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
3: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
4: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
7: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
11: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met 1 actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.

0: Geussens.
1: Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.
2: Bree nodigt uit.
3: In Bree is er altijd wel iets te beleven. Wil je meer info over de vele evenementen die in Bree plaatsvinden? Kijk dan zeker eens op bree.be en laat je verrassen.
4: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FM Goud.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Slechts 4 op de 10 pendelstudenten in Limburg kiezen voor het openbaar vervoer. Op campus Diepenbeek zakt dat aandeel zelfs naar 3 op de 10. Dat blijkt uit een mobiliteitsenquête van de U Hasselt. De belangrijkste reden, de reistijd. Studenten zijn met de bus gemiddeld dubbel zo lang onderweg als met de auto. Volgens mobiliteitsexperts is er nood aan extra investeringen in het openbaar vervoer om de achterstand in Limburg weg te werken. Vlaams minister van Onderwijs Suel Demir zit opnieuw op de schoolbanken. De N-VA-minister uit Genk is gestart met de lerarenopleiding aan de hogeschool PXL in Hasselt. Ze volgt een verkort traject van 60 studiepunten in het avondonderwijs. Demir, die al diploma's recht

0: rechten en sociaal recht op zak heeft, wil zo de praktijk van het onderwijs van dichtbij leren kennen. Of ze later ook effectief voor de klas zal staan, is voorlopig niet bekend. In Zuid-Leeuwen is een vrouw voor de rechter verschenen omdat ze haar buren jarenlang het leven zuur zou hebben gemaakt. Volgens het parket zorgde ze voor aanhoudende overlast door te schelden, lawaai te maken en eigendommen te beschadigen. Buurbewoners spreken van jarenlange terreur, waardoor verschillende gezinnen uiteindelijk verhuisden. Uit een psychiaters onderzoek blijkt dat de vrouw kampt met geestestoornis. Het parket vraagt daarom haar internering. De gepeerde gezinnen eisen daarnaast ook nog een schadevergoeding.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarden. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.
2: De superhits uit de 80's en de 90's die iedereen kent. Maar ook de vergeten pareltjes. Je hoort ze straks weer. Tussen 1 en 2 in de Flashback Show. 1 uur non-stop genieten na de lunch. Mis het niet.

deze Crazy van Seal. En hij werd eigenlijk in 1990 internationaal bekend door de hit Killer van Adamski, waar hij op zong. Dus toen is zijn muzikale carrière helemaal losgebarsten.

0: 180.
1: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
2: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
8: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Ponyherfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
9: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
10: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
8: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met 1 actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.

0: Geussens.
1: Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.

Delegation was dat hier bij FM Goud. En put a little love on me. Dan wens ik jou nog een hele fijne woensdag toe. Geniet ervan, want het is nog lekker warm voor de tijd van het jaar. En dit is nog Katy Perry met I Kissed a Girl.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
4: De tweede familiedag op het racecircuit Duivelsberg in Maasmechelen heeft €7.500 opgebracht voor Campus Manet in Opgrimby. De Belgische rallycrossvereniging combineerde er autosport en oldtimers met een barbecue voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de campus aan zorggroep Arum, die mensen met een niet aangeboren hersenletsel ondersteunt. Met het geld kan het zorgcentrum nieuwe toestellen aankopen om hun levenskwaliteit te verbeteren. Na afloop overhandigde de vereniging een cheque aan het zorgcentrum. Bijna 600 rockliefhebbers trokken zaterdag naar Palete in Pelt voor de derde editie van Pelterskelter Indoorfest. Onder meer lokaal talent Rivals, Gasoline en de Nederlandse Woden Boys stonden op het podium. Rude Boy bracht samen met Boskat een volledig album van Urban Dance Squad, waarna Nirvana tribute band Bleach de avond afsloot. Een 60-tal vrijwilligers en medewerkers hielp het festival in goede banen te leiden. De vierde editie vindt plaats op 25 september volgend jaar. Blaaskapel Bochtse Kook is in Bocholt verkozen tot culturele vereniging van het jaar. Tijdens de culturele huldigingsavond in de Kroon ontving de groep de zogenaamde Open Hand. De Blaaskapel bestaat 20 jaar en vierde dat onlangs met een muzikale tournee door Bocholt, Kouweleel, Reppel en Lozen. De gemeente prijst de muzikanten en vrijwilligers voor hun inzet voor het lokale verenigingsleven. De groep verwelkomt ook graag nieuwe muzikanten die vrijblijvend een wekelijkse repetitie kunnen bijwonen.
3: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Een bijzonder fijne goede woensdagmorgen toegewenst. Woensdag 30 september, de laatste dag van de maand september, staat eraan te komen. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio. 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: Met een hele hoop leuke hits, een hele hoop leuke weetjes. En natuurlijk een beetje af en toe de Facebook-boekpagina van FM Goud in de gaten houden. Want daar zijn wel leuke prijzen te verdienen en te winnen. En in ieder geval de Goo Goo Dolls, die opende mijn eerste uur met Iris. Welkom bij Limburg's leukste FM Goud.

knew it. Taylor Swift kennen wij hier bij FM Goud natuurlijk. En daarom draaien we de nieuwe single van Taylor Swift heel graag voor jullie. I Know It Like I Know You. En dan deze van Summer staat eraan te komen. My Body Isn't Ready. Ook een nieuwe single van deze dame. En dan niet vergeten een oudje van de Sweet Coco No.

0: nieuwe oudgoud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip: een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek, met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
0: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
6: 15 oktober. De rijdende poffertjeskraam.
0: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
0: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

0: Rádio Pír.
1: Látja óra spréke.
2: De stad Peer zet dit jaar extra in op ontharding met twee gerichte initiatieven. De gratis ontharding van Bermen en het Vlaams kampioenschap Tegelwippen. De Bermen-actie is intussen afgelopen. De stad kreeg maar liefst 44 aanvragen binnen. Goed voor 1845,5 vierkante meter ontharding. Tijdens de zomermaanden organiseren de buurtwerkingen in Peer heel wat buurtfeesten en speelstraten. De stad Peer ondersteunt hen zo goed mogelijk en trakteert op een ijsje. Dit jaar bracht de ijskar 74 bezoekjes aan 57 buurtfeesten en 17 speelstraten. Goed voor 3870 ijsjes. Van 1 tot 10 oktober is het de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Zorg dragen voor jezelf, dat doe je samen. Daarom ligt de focus tijdens de tiendaagse op goed omringd zijn. Want veerkracht haal je uit de mensen om je heen. In Peer kan je terecht voor een gevarieerd en veerkrachtig aanbod. Met een stiltewandeling, soep met babbeltjes en heel wat vormingen, lezingen en een workshop. Het hele overzicht vind je op peer.be/hoe-ist. Dat is IST. Van 6 tot en met 16 oktober is het weer de Digitale Week. Dit jaar staat het thema de evolutie van de digitale wereld centraal. Ontdek hoe digitalisering ons leven veranderde en hoe we iedereen digitaal kunnen blijven meenemen. Jong of oud, beginner of ervaren gebruiker, er zijn workshops, lezingen, demonstraties en meer. Ben je benieuwd naar het aanbod in Noord-Limburg? Bekijk dan alle activiteiten. Info peer.be/digitale-week.
1: Michel van der Feesten.
0: Laat je oren spreken. Liefde
3: voor Limburg. Hallo, ik ben Kim de Witte van de Partij van de Arbeid, federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. En de liefde voor Limburg, voor mij, dat zijn de mensen. Ik heb 10 jaar in Brussel gewoond en ik was, ik vond de mensen in Limburg veel warmer, veel vriendelijker, veel echter, weet je wel. Limburg is Limburg, onvervangbaar.

It Takes Two is natuurlijk, ze waren met z'n tweetjes, deze Rod Stewart samen met Tina Turner en een hit uit 1991. Bad staat eraan te komen met een Belgische band, natuurlijk de Bad. En Don't Talk to the Liar, eentje van bij ons, is altijd leuk op de radio. En dan met de Beach Boys gaan we nog een keertje de oceaan over. We gaan een beetje surfmuziek draaien met Tears in the Morning. Op zijn surfs gezegd, dan laten we het daar maar op houden. En dan een Belgische productie die er zo dadelijk gedaan komen. Just a Friend of Mine, wie zou dat kunnen zijn natuurlijk? Vaya con Dios.

Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

0: Maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
1: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: RMR Project.
8: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects.
8: Maakt van ieder project een erezaak.
9: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
10: Belettering.
9: Lichtreclame en zuilen.
10: Frees- en doorsletters.
9: Lasersnijden en graveren.
10: Full color digitale druk.
9: Spandoeken.
10: Vlaggen en banieren.
9: Webdesign.
10: Textielbedrukking.
9: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.
11: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hechtelexel.com

Hallo, ik ben Johan Veugelers en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

titel die toch wel in één naam vernoemd wordt met de formatie Boston. More Than a Feeling uit 1977. En met More Than a Feeling gaan we richting de klok van 12 uur. Dat wil zeggen dat we moeten afscheid nemen. Maar dat we daar natuurlijk heel graag terugkomen. Flowerpot Man staat er aan te komen. En Billy Paul, de enige echte Only the Strong Survive. En dat is toch wel typisch voor Evan Goud. Want we zijn al jaren bezig. En we blijven nog jaren bezig. Tot zo dadelijk.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu. Eurocollect, meer liquiditeit,
1: minder slapeloze nachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
5: Bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal in Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is er geen spoor van de daders. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichal. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en overmeesterden de aanvaller. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen tussen 24 en 27 graden vandaag. Morgen gaat het regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming.

0: We houden het nog altijd een klein beetje zomers, want de temperaturen zijn nog altijd redelijk goed hier bij ons. En dan hebben we het natuurlijk over Kaoma en de Lambada, een van die nummer 1 hits, die vooral scoorde 1989 al. In ieder geval, welkom terug hierbij.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: We hebben nog een nieuwtje te gaan en we gaan nog een lap opgeven. Want ik heb hier gewoon een hele hoop leuke platen klaar. En dan ga ik nog even meegeven wie er nog allemaal gaat aankomen. De Righteous Brothers. We doen nog eentje van Sailor. We doen nog eentje van Ugly Kid Joe. We doen Leo Sailor. Hebben we een keertje heel diep onder het stof moeten uithalen. Maar die Thunder in My Heart klinkt nog altijd heel goed. En dan Robbie Williams gegeven nog een lap op. In ieder geval, welkom bij FM Goud. Geniet er nog van een uurtje lang hier bij Limburg's Leukste.

Hij heeft zo nog één zus die ooit heel bekend geworden is met het ontbloten van haar bol, met haar rechtse borst was het. Escape van natuurlijk de enige echte Janet Jackson die is er aan te komen. Stella staat eraan te komen. Celo doet me nog heel bij met de Cumbia en de Righteous Brothers. You lost that loving feeling.

0: Al veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg. Een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits. En geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet. En bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be. Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects
3: maakt van ieder project een erezaak.
5: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
7: Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
8: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
9: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen. Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
2: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
11: FM Goud.

The Cat in the Cradle van Ugly Kid Joe. Robbie Williams in The Road to Mandalay. Nog zo'n lekker vlot nummertje. Lekker. Een plaatje die al heel lang niet meer op de radio geweest is. Waarom gooien wij hem er ook een keertje tussen? En dan Neil Diamond, Beautiful Noise. Ook zo mooi om naar te luisteren. En ik zei al, ik heb hem heel diep onder het stof moeten uithalen. Maar hij doet het nog steeds heel goed. Heb ik het over Leo Salo en Thunder in My Heart.

0: veelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip: een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
4: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
6: 15 oktober. De rijdende poffertjeskraam.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Hey, ik ben Tim Torres. Het Tim Torres dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
5: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

Loving You is Sweeter Than Ever. Nick Kamen kan het toch zo mooi verwoorden. Een hit uit 1987 ondertussen weer. In ieder geval, mijn eerste uur is weer voorbijgevlogen. Mijn tweede uur was nog sneller voorbijgevlogen. Dat wil natuurlijk zeggen dat ik moet afscheid nemen. Martin Reeves en de Vandellas staan nog aan te komen. En Steve Miller Band, niet met Abracadabra, maar wel met Rock Me. Tot morgen bij FM Goud, want dan gaan we weer donderdag. Dan gaan we een lap opgeven op 1 oktober.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming.

0: Maarten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
3: Een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Gauw. Tot 2 uur vanmiddag zit je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM.

0: 180.
1: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Scoor nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
4: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
5: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
4: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
5: Pluspaint.
4: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
2: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
7: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen. Elke maandag ribbetjes en of scampi's à volonté aan €24 per persoon. En elke donderdag stek inclusief salade en frietjes aan €18,50 per persoon. Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekker eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel. Met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 535453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

0: weer.
1: Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
2: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
1: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
3: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
4: Miserie. Troef. Of, ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste

0: niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
1: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
5: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
6: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-d. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu. Eurocollect, meer liquiditeit,
1: minder slapeloze nachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Ook vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg, in Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
4: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
5: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
6: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
5: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
6: Pluspaint.
5: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
7: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
8: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
8: Energiecenter.be.
9: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
3: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
10: Bij Covamo combineren we al meer dan

0: klantensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
2: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
3: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag, van 2:30 tot 5:30.
4: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
5: FM Goud, met de hits van nu.

krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: Droom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen. Elke maandag ribbetjes en of scampi's à volonté aan €24 per persoon. En elke donderdag stek inclusief salade en frietjes aan €18,50 per persoon. Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
7: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
10: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
11: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Ponyherfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: De tweede familiedag op het racecircuit Duivelsberg in Maasmechelen heeft €7.500 opgebracht voor Campus Manet in Op Grimby. De Belgische rallycrossvereniging combineerde er autosport en oldtimers met een barbecue voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de campus aan zorggroep Arum, die mensen met een niet aangeboren hersenletsel ondersteunt. Met het geld kan het zorgcentrum nieuwe toestellen aankopen om hun levenskwaliteit te verbeteren. Na afloop overhandigde de vereniging een cheque aan het zorgcentrum. Bijna 600 rockliefhebbers trokken zaterdag naar Palete in Pelt voor de derde editie van Pelterskelter Indoorfest. Onder meer lokaal talent Rivals, Gasoline en de Nederlandse Woden Boys stonden op het podium. Rude Boy bracht samen met Boskat een volledig album van Urban Dance Squad, waarna Nirvana tribute band Bleach de avond afsloot. Een 60-tal vrijwilligers en medewerkers hielp het festival in goede banen te leiden. De vierde editie vindt plaats op 25 september volgend jaar. Blaaskapel Bochtse Kook is in Bocholt verkozen tot culturele vereniging van het jaar. Tijdens de culturele huldigingsavond in de Kroon ontving de groep de zogenaamde Open Hand. De Blaaskapel bestaat 20 jaar en vierde dat onlangs met een muzikale tournee door Bocholt, Kouweleel, Reppel en Loze. De gemeente prijst de muzikanten en vrijwilligers voor hun inzet voor het lokale verenigingsleven. De groep verwelkomt ook graag nieuwe muzikanten die vrijblijvend een wekelijkse repetitie kunnen bijwonen.
1: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.
3: Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk fly en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

0: Hoe belangrijk is het om binnen te komen met jouw liefde? Dat was Outfield en Your Love.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Tears Run Rings. Hoe komt je erbij? Hier is Mark Elmond.

0: Als we een kijkje in de hitparades nemen, dan vinden we daar ook Another Futuring 45 Ultra met Talk To You, Mariah Carey en Boyz II Men en One Sweet Day. En we hebben echt een Belgische klassieker, Jan Pluimeisje en het verhaal van Marijke.
1: Marijke.

0: hier.
1: Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
0: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
1: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg. Een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits. En geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet. En bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
3: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
4: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
0: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

0: zo trots op jou om jou als luisteraar te hebben bij FM Behoud. Vandaar dat we dat nooit zullen doen wat Charles en Eddie net gezongen heeft. Would I Lie to You? Ik zou er nog niet aan durven denken. Robbie Williams, The Searchers en eerst John Denver.
1: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all

Kami Kolleben is Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met Aldenschoonheid in de schaduw van de mijnen. En Aldenschoonheid wat dat er is, maar vooral Limburg samen.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Thuisverpleging Nursa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
1: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, pop, tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
4: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekkere eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel, met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 53 5453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan Frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
8: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
10: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
11: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
12: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
13: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
14: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
15: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers.

Tiffany had een wereldhit met I Think We're Alone Now. En ze had er nog eentje met Could Have Been. Daar heb je net naar geluisterd. Fijn dat je bij ons bent op deze woensdag. We gaan ons klaarmaken voor nog een leuk radiouurtje. Maar eerst nog even de Kinks. And You Really Got Me.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Klassieker 1982 en niet zomaar eentje. Dat was Yazoo, een situation.
1: Back home met Guido Bergmans.
0: Of dat we op de radio een feestje kunnen maken. Waarom ook niet? Los Lobos en...

Overgewaaid vanuit de Nederlands en misschien wel een Polonaise in de huiskamer of misschien wel op het werk. Justin De Wild en Shirio. Linda Martin en Why Me? Ik stel me eigenlijk ook de vraag. Maar Cat Stevens heeft een verhaal. Matthew and Son.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kacheloutlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kacheloutlet uitgevoerd.
1: Kacheloutlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kacheloutlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FMGOUD en krijg 20% korting.
4: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
5: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
4: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
5: Pluspaint.
4: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
6: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
7: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
8: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
9: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Excellent elektroteppers aan de Koulillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
11: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. optiekwithoffs.be en like us on Facebook.

Huisloos kan je vliegen, samen nog met Tina Turner en On Silent Wings. FM Goud, jouw digitale radio, straks met Santana en Oye Comava, Rosa Lights en America. En dit zijn de Wings, met een klein beetje geluk, with a little luck.

0: hier. Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Score nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
4: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
5: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
6: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
7: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
8: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
9: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
10: Retourdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Retourdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
11: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
12: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
13: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

Reeds tweemaal heb ik ze live kunnen bezig zien en het was echt waar meer dan de moeite. Simply Red en Holding Back the Years. Creedence Clearwater Revival met Suze Q gaan we afscheid nemen. Maar geen nood, want jullie blijven bij ons, omdat Bart van den Berg zo dadelijk uit je gaatje rolt. Blijf gewoon bij ons, morgen ben ik terug. Dag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in Extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Een dame die behoorlijk wat hits en ook bekertjes in de wacht heeft kunnen slepen afgelopen weekend. Dit keer hoorde je ze met Drowned World. De dank gaat uit naar Guido. Hij was er weer de afgelopen 2 uur met Back Home. En morgen komt hij natuurlijk ook weer thuis hier bij FM Goud Limburg. Ik ga nu tot aan 7 uur de leuke hits aan je presenteren. En natuurlijk ook af en toe wat informatie uit het verleden. Altijd mooi. Maar de hoofdmoot blijft altijd hetzelfde. De goede muziek. Met nu Tears of Fears en Mad World.
1: Swankas met Bart van den Berg.

Mad World, ja, dat is een toestand waar we nu zeker en vast middenin zitten. Als je alles gaat bekijken via de nieuwsberichten. Maar alleszins, deze hit werd al ingezongen in 1982. Ze waren blijkbaar al op de hoogte. Tears for Fears. FM Goud Limburg, vandaag de nationale of internationale dag van de kauwgom. Jazeker, die wordt ook eenmaal per jaar helemaal gevierd. Dus waarom doen we niet mee, zou ik zeggen. Stevie Wonder nu met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Like

0: 180.
1: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stefan Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december. Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer. Zie de sterren. Voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Scoor nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
2: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
3: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verlagen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Lady Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
4: Amai! Netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
5: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
4: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
5: Pluspaint.
4: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
6: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
7: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
9: Carwashclub.be.
8: Like us on Facebook.
10: Car Wash Club B bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met 1 actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Ook al een dame die van het weekend heel wat bekertjes in de wacht heeft kunnen slepen. Taylor Swift hoor je ditmaal met haar recente hit. Het heette I Knew It, I Knew You. En ook Soul Sister hadden we nog eens in de contraille met True Before We Started. Dan gaan we op deze 30 september weer eens kijken in de geschiedenis. En we beginnen in het jaar 1994. Namelijk op het Siberische schiereiland Kamtschatka spuurt de vulkaan Klutschewaska. Kaya, Sopka tot 13 kilometer hoogte as in de atmosfeer. En dan in 2016. De kinderombudsman concludeert in haar rapport dat Zwarte Piet in zijn huidige vorm in strijd is met de VN-kinderrechtenverdrag.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendaggel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkies Festival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: De Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30. De deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Julier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
2: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3, een pelt.
6: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
8: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt. Bree nodigt uit.
9: In Bree is er altijd wel iets te beleven. Wil je meer info over de vele evenementen die in Bree plaatsvinden? Kijk dan zeker eens op bree.be en laat je verrassen.
10: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love.

Zij huppelde vrolijk in de zwembaden en ze zag er goed uit. Dat weet menig man natuurlijk ook. Sabrina met Boys, Boys, Boys. FM Goud Limburg, we zijn toe aan het einde van deel 1. Zometeen nieuws en weer. En ik ben er dan terug zometeen na 6 uur. Tot aan 7 voor de verderzetting van Plankgas. Met nu Miles & McNeil.

0: Zuidboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De Bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM-goud. Check snel dinoradio.be.

0: Davy Lamori, je hoorde Cher aan het begin van deel 2 van Plankgas hier bij FM Goud Limburg op deze woensdag. Meteen ook de laatste dag van de maand september. Betekent ook dat je waarschijnlijk je loon gaat gestort krijgen en dat is ook alweer een heel leuke situatie. Dat wel. Hey, we gaan er weer een lap op geven tussen nu en zeven met zometeen ook over een kleine 20 minuten wat geschiedenisfeiten op deze 30 september. Maar ondertussen nog enkele hits, onder andere deze van Rod Stewart met Tonight I'm Yours.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

We houden het nog op vanavond natuurlijk. Rod Stewart, tot 7 uur. I'm yours, inderdaad. FM Goud-Limburg, zometeen weer in de geschiedenis op deze 30 september. Maar eerst laat ik je nog met het volgende kwartet van Depeche Mode. DJ-licious met Milo, ook Gary Halliwell. En deze prachtige, gouden oude stampert. Hier is Shocking Blue en Inkspot.

0: koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
1: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
0: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: 180!
3: Lommel, maak je klaar voor een avond vol dartspektakel. Michael van Gerwen, Luke Humphries, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Kim Huibrechts. De wereldtop van het darts komt naar de Soeverein. Donderdag 3 december, Jubilair Top of Darts. Met topsport, een spectaculaire BV-battle en een knallende afterparty. Beleef de sfeer, zie de sterren, voel de spanning. Donderdag 3 december in de Soeverein in Lommel. Tickets en info via topofdarts.be. Scoor nu jouw tickets met kortingscode FM Goud en krijg 20% korting.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg, www.handelsgids.be.
5: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
9: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
10: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
11: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
12: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
13: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-Tielers.be. Like ons ook op Facebook.
14: Boelehoef 3, een pelt.

Wij houden natuurlijk niet zo van de stilte, maar we kunnen het omzeilen met deze van Depeche Mode, met Enjoy the Silence. 30 september is kijken wat er weer gebeurde in de geschiedenis en we gaan een heel pak terug in de tijd, namelijk naar het jaar 1791. Toen was er de première van de opera Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat gebeurde in Wenen. En dan in 2021 de 25e Bondfilm No Time to Die draait in de Belgische bioscopen. En dit met een speelduur van maar liefst 163 minuten. En dat is meteen de langste Bondfilm die tot nu toe gemaakt werd in

ben Jorrit Hermans, voorzitter van ACV Limburg. En liefde voor Limburg betekent voor mij in de eerste plaats liefde voor al die Limburgers en die allemaal samenbrengen in onze buurt.

0: hier.
1: Hoe koud het buiten ook is, binnen maken we het warm en gezellig. Dankzij Kachel Outlet, de grootste kachelwinkel in de regio. Kom langs in onze nieuwe showroom. Ontdek een ruime keuze aan hout- en pelletkachels en profiteer nu van megakortingen. De laagste prijs, 100% gegarandeerd. Kijken, vergelijken en vooral de warmte kiezen die perfect bij jouw huis past. Ook onderhoud en plaatsing wordt desgewenst door Kachel Outlet uitgevoerd.
0: Kachel Outlet, warm aanbevolen door FM Goud.
1: Kachel Outlet, Grote Baan 403 in Helchteren en op kacheloutlet.be. Iedere zondag open en op donderdag koopavond tot 21 uur.
2: Droom je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek boxsprings uit eigen productie en geniet van 20-40% korting op alle matrassen en vele boxsprings. Bij aankoop van een complete boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
3: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. 1 adres, www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
4: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
5: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
6: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
7: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
0: Energiecenter.be.
8: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
9: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
10: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen. Elke maandag ribbetjes en of scampi's à volonté aan €24 per persoon. En elke donderdag stek inclusief salade en frietjes aan €18,50 per persoon. Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
11: al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
12: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
13: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
14: Boelehoef 3 in Pelt.
15: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
16: Liefde voor Limburg. DJ de Bobmeister. Liefde voor Limburg, dat betekent eigenlijk voor mij samenhorigheidsgevoel hier in Limburg. Dat is wel overal waar ik in Limburg als DJ kom. Ik draai veel binnen de Limburgse grenzen. Is het overal wel zo'n beetje het gevoel van wij delen iets. En dat is misschien dat Limburg gevoel ook, ja?

Jason Mraz hoorde je met I'm Yours. En dat is een plaat die toch wel een duidelijke boodschap heeft voor verliefden. Want wordt regelmatig gebruikt als openingdans bij huwelijksceremonies. Ook Cheap Trick hadden we nog met The Flame. En daarmee gaan we nu de einde aankondigen van deze aflevering van Plankgas. En dat doen we nog onder andere zo meteen met The Temptations. En deze van Bob Dylan met Blowing in the Wind. Hey, maak er nog een fijne avond van. Morgen is het donderdag, ben ik er weer vanaf 5 uur. Dus zeker af blijven stemmen op FM Goud Limburg. Zometeen ook voor de collega's. Tot morgen.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
4: De tweede familiedag op het racecircuit Duivelsberg in Maasmechelen heeft €7.500 opgebracht voor Campus Manet in Opgrimby. De Belgische rallycrossvereniging combineerde er autosport en oldtimers met een barbecue voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de campus aan zorggroep Arum, die mensen met een niet aangeboren hersenletsel ondersteunt. Met het geld kan het zorgcentrum nieuwe toestellen aankopen om hun levenskwaliteit te verbeteren. Na afloop overhandigde de vereniging een cheque aan het zorgcentrum. Bijna 600 rockliefhebbers trokken zaterdag naar Palais T in Pelt voor de derde editie van Pelterskelter Indoorfest. Onder meer lokaal talent Rivals, Gasoline en de Nederlandse Woden Boys stonden op het podium. Rude Boy bracht samen met Boskat een volledig album van Urban Dance Squad, waarna Nirvana tribute band Bleach de avond afsloot. Een 60-tal vrijwilligers en medewerkers hielp het festival in goede banen te leiden. De vierde editie vindt plaats op 25 september volgend jaar. Blaaskapel Bochtse Kook is in Bocholt verkozen tot culturele vereniging van het jaar. Tijdens de culturele huldigingsavond in de Kroon ontving de groep de zogenaamde Open Hand. De Blaaskapel bestaat 20 jaar en vierde dat onlangs met een muzikale tournee door Bocholt, Kouweleel, Reppel en Lozen. De gemeente prijst de muzikanten en vrijwilligers voor hun inzet voor het lokale verenigingsleven. De groep verwelkomt ook graag nieuwe muzikanten die vrijblijvend een wekelijkse repetitie kunnen bijwonen.
3: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
2: Wow,
1: een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswageninrichting Bob System uit Zweden.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
6: Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.
9: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
10: Bruisend Lommel.
11: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
10: Bruisendlommel.be.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
13: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
14: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswageninrichting Bob System uit Zweden.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Geen Oktoberfest voor jou? Maar dan zeker feest met vlees van Supervlees Al Hendricks. Smakelijk voordeel met kipdrumsticks voor €4,49 per kilo. En 2 kilo kopen plus 1 kilo gratis. Western steaks met kruidenboter voor €2,95 per stuk. 3 kopen plus 1 gratis. 5 kilo kippenbillen, slechts €13. En onze rijkgevulde voordeelcollies zijn er vanaf €52,95. Als dat geen Oktoberfest is, de place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees Al Hendricks.
2: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
3: Boelehoef 3, een pelt.
4: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
5: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
6: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
7: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maas Mechelen. En overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

0: Fietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
6: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
7: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
8: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
9: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
10: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen. Elke maandag ribbetjes en of scampi's à volonté aan €24 per persoon. En elke donderdag stek inclusief salade en frietjes aan €18,50 per persoon. Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
11: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
12: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
13: Attention!
14: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
3: FM.

Classic Rock. YOLO met Happy 90s. En Dino Radio met de monsterhits uit de 70s en de 80s. Meer info op fmgoud.be.

0: Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30. De deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Julier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
1: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten

0: gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip! Een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
3: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
4: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
5: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen. Dinsdag 8 december Oberhausen. Donderdag 10 december Maastricht. Zaterdag 12 december Dortmund. Donderdag 17 december Oberhausen. En zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
8: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
9: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
10: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrol-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrol.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
11: Even Limburg als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.
1: Deze van je kleertjes, we geven jou intussen al een naam. Zie ons staan.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Eerlijke Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
4: Returdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Returdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.

ben Sean Dont en liefde voor Limburg is voor mij dat het hier echt oprecht heel fijn spelen is altijd. Ik heb al in zoveel bands gespeeld en als ik weet, als we naar Limburg aan het rijden zijn, dat wordt een toffe show. Mensen komen om zich te amuseren en zijn vanaf de eerste noot mee. Dus dankjewel Limburg. Ik blijf dat na al die jaren elke keer opnieuw appreciëren.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
3: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouwvliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
4: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
5: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
3: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij. Het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

0: Koninklijke Hechtel FC presenteren Reuze Kienavond op vrijdag 30 oktober in zaal De Schans in Hechtel. Aanvang om 19:30. De deuren gaan al open om 17:30. Voorverkoop bij Juwelier Dries. Een seriekaart kost maar €10 en een dubbele seriekaart €15. Met grandioze prijzen, waaronder een HD Smart TV, PlayStation 5 en een ballonvaart.
1: Droom je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek boxsprings uit eigen productie en geniet van 20-40% korting op alle matrassen en vele boxsprings. Bij aankoop van een complete boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
4: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
7: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen. Elke maandag ribbetjes en of scampi's à volonté aan €24 per persoon. En elke donderdag stek inclusief salade en frietjes aan €18,50 per persoon. Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
9: Vestium Feestverhuurder Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.vestium.be.
10: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
11: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie u ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen is een dag niet geleefd.

0: aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
4: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
5: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
6: Liefde voor Limburg.
7: Hallo, mijn naam is Ruben van Gucht en mijn liefde voor Limburg gaat altijd naar de prachtige natuur, de geweldige fietspaden ook, de uitgestrekte bossen, de vele looppaden. Limburg is een prachtige provincie.

nog altijd Reggie. En liefde voor Limburg is voor mij vooral heel gastvrije mensen, fantastisch lekker eten, een prachtige natuur en eigenlijk mijn thuis.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Nog tot middernacht, romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde op FM Goud.

de beklemmende gedachte die iemand met vliegvrees kan ervaren vlak voor of tijdens een vlucht, had Albert Hammond het in I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Dit is de zachte zijde. Peter Thomas is op dit late uur je gastheer. Hey, hallo, van harte welkom. Jennifer Juniper van Donovan is een lief volksachtig liedje uit 1968. Dat gaat over een meisje genaamd Jennifer. Hij bezingt zijn liefde en bewondering voor haar. En de tekst straalt een gevoel van onschuld en romantiek uit. Het nummer, geïnspireerd door Jennifer Boyd, de zus van Patty Boyd, die bekend was vanwege haar relaties met George Harrison en Eric Clapton, heeft een dromerige en optimistische sfeer.

duet vanuit twee perspectieven komt eraan. Doordat het nummer als duet is opgebouwd tussen Noah Kahan en Julia Michaels, wordt duidelijk dat het gevoel van beide kanten komt. Het laat zien dat het beëindigen van een relatie zowel voor degene die de knoop doorhakt als degene die het ondergaat een verwoestende en eenzame ervaring is. Hurt Somebody is een eerlijk portret van het conflict tussen eigen geluk en het sparen van iemand anders zijn gevoelens. En het laat zien hoe moeilijk het is om afscheid te nemen wanneer je nog steeds om de ander geeft.

0: zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Bespaar op energie, bied op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
5: Zeg, Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
6: Ik wandel elektrisch, Mark.
5: Hoezo?
6: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
5: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
6: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
7: Geen Oktoberfest voor jou? Maar dan zeker feest met vlees van Supervlees Al Hendricks. Smakelijk voordeel met kipdrumsticks voor €4,49 per kilo. En 2 kilo kopen plus 1 kilo gratis. Western steaks met kruidenboter voor €2,95 per stuk. 3 kopen plus 1 gratis. 5 kilo kippenbillen, slechts €13. En onze rijkgevulde voordeelcollies zijn er vanaf €52,95. Als dat geen Oktoberfest is, de place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees Al Hendricks.
8: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
10: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: absoluut adembenemend is deze track van de Ierse singer-songwriter Gavin James. Bitter pill. Seeing you, missing you is a bitter pill to swallow. Een emotionele ballad dus over liefdesverdriet en het moeilijk verwerken van het gemis. Gavin schreef het liedje over een meisje met wie hij een relatie had, maar door zijn leven van vaak op tournee zijn, werd het te moeilijk om contact te houden. Toen hij probeerde de relatie opnieuw leven in te blazen, werd hij koud afgewezen. Het nummer is bedoeld om troost te brengen, zowel voor hemzelf als ook voor jou, beste luisteraar.
1: They came down to the room.

0: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten

0: 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: In oktober gaat onze winterpub weer open. Hou onze sociale media goed in de gaten voor de juiste openingsdatum. Tip! Een bedrijfsfeest, verjaardag of een andere gelegenheid, dat is zeker ook mogelijk in onze winterpub.
2: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
2: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: Ritlaan 249 te Pelt.
1: Geniet nog tot middernacht van de zachte zijde met Peter Thomas. En morgenochtend om 7 uur is Michel van der Feesten er weer met Early Birds. Exclusief op FM Goud Limburg.

afscheid krijg je nog drie muzikale nightcaps. We draaien meteen Daar gaat ze weer. En opnieuw word ik helemaal door haar meegenomen. There She Goes van de Laas klinkt ruw, direct en wat mysterieus. Wij draaien echter een cover gebracht door Sixpence None the Richer, een Amerikaanse alternatieve pop-rockband, vooral bekend geworden eind jaren 90 en begin jaren 2000. Hun versie maakt het nummer zachter, lieflijker en dromeriger. Bijna een verslavend liefdesliedje over iemand die een sterke aantrekkingskracht op je heeft. De vrouwelijke zang van Lee Nash en de lichte folk-pop-productie geven het nummer een veel meer romantische en onschuldige uitstraling. Almost Unreal van Roxette hoor je daarna. Een vrolijke, meeslepende pophymne over de betoverende en droomachtige kracht van verliefdheid, waarin het gevoel van geluk zo groot is dat de werkelijkheid er even door vervaagt. En tot slot nog een stukje uit Beneath Your Beautiful, onder je schoonheid. Besef dat uiterlijk en imago bescherming bieden, maar ook afstand creëren en echte verbinding pas ontstaat als die laag weg mag. Het liedje gaat over de moed om jezelf te laten zien zoals je werkelijk bent en over liefde die niet afhaakt bij kwetsbaarheid, maar daar juist begint. Een song van de Britse muzikanten Labyrinth en Emily Sandé. Meteen na 0 uur vertrekt onze FM Goud Limburg-trein met mooie non-stop muziek. Erg fijn dat je voor het inslapen nog naar ons FM Goud Limburg luisterde. En nog dit, om 7 uur morgen vroeg hoor je Michel met het ochtendprogramma Early Birds. Tot morgen!

0: www.ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Ik ben Steve Matthij, burgemeester Stad Peer en mijn liefde voor Limburg is... thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn, waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt en vooral ook waar je kunt genieten, zoals bijvoorbeeld in de stad Peer, van een historisch centrum en als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

Hallo, ik ben Paul Michiels. Ik vind Limburg een geweldige streek. Ik kom hier dolgraag. Warme mensen, lieve mensen, muzikale mensen.

Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest.

Ik ben Floris van Floris and the Flames. En liefde voor Limburg betekent voor mij echt samen zijn. In dit tijdperk waar zoveel mensen digitaal op hun telefoon zijn, waar echte verbinding is, waar we samen op het terrasje zitten en genieten van een pint bier, of samen gewoon een concert genieten, waar we echt met elkaar contact maken. En dat is denk ik meer dan ooit nodig in deze woelige tijden

iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt. Dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen. Dat we allemaal samen luidkeels meezingen. Dat is voor ons Limburg.

Mijn naam is Giel Kremers, ik ben Prins Carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat

Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Danny Christian en liefde voor Limburg betekent voor mij natuurlijk mijn prille begin in Nederland eigenlijk. Want in Limburg begon het gedoe allemaal met een slagerfestival. En Limburg is ook altijd een plek waar ik naartoe terugkom. Heel graag zo, want die blijft in mijn hart. Dus liefde voor Limburg!

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Niet. Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: DJ de Bobmeister. Liefde voor Limburg, dat betekent eigenlijk voor mij samenhorigheidsgevoel hier in Limburg. Dat is wel overal waar ik in Limburg als DJ kom. Ik draai veel binnen de Limburgse grenzen. Is het overal wel zo'n beetje het gevoel van wij delen iets. En dat is misschien dat Limburg gevoel ook, ja?

gebeurt in de regio? Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

Hallo allemaal, ik ben Christophe en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij gastvrijheid. Ik kom super graag naar Limburg. Ik heb hier ook ongelooflijk veel echte goede fans. En het is altijd een ongelooflijk warm welkom en een warm thuiskomen. Dus voor mij Limburg boven.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.